0: Yeah.
1: Yeah.
2: Woo! On the man! On the man! Ouais, ouais!
0: Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Woop! Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij, ritselen, wow, ik word betaald. Maar ik ga mijn gewoontje doen, vriend. Ik ga naar buiten, ga ik even iets ritselen voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen. Omdat ik het vind en de helft van de tijd heb ik perfecte conditie om te werken op. Goed als nieuw, jongen, eerlijk, je gaat lijf worden als je ziet wat ik hier opduikel. En weer verkoop, man, serieus, en voor een harde munt ook nog. Filmspelers, kleuren televisies, kleine zaktelevisies zoals deze. Snap je wat ik bedoel? Ik vind dat verhitters zoals deze, voel je hem? De vrije markt, de vogelvrije markt. Maar kijk, ik verkoop niet alles. Als ik het zelf kan gebruiken, hou ik het toch. Maar verder, alles wat je hebt waar je voor hebt betaald, 9 op 10, ga ik erop uit. Ritselaar, duikel het op en ik verkoop hem gewoon. Duikel het op en ik verkoop hem gewoon. Dat zijn de knikkers, zo is het spel. Vrije handel, vogelvrij, ritselen. Woep, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij, ritselen. Woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Okay?

Gezessen is het droefenis. Op de gezichten stromen regen. Hoe kwam het dat jij voor deze dis de zeven niet hebt volgekregen? De gasten is het droef te moe. Het karafkristal staat overbodig. Hun is het droef, jijzelf bent droef. En het droeft van al de onrust.